poortenbakkers tegen de mijnenoors. Ze zeggen sulferdoppers, Jeruzaloren Noors. En schone vastgeplaten, dat zijn dat stende Noors. De Blankenbergen Noors zien vestbuven en herren Noors. In Kuurne zitten drezels, wie een aterdag gepeest. Ze zeggen keunenjongen tegen de divaneest. In Tielt zijn zonnekloppers en

in die kostoon. Maar zie van Brugge, zet je van achter. Op heel de boer zo kunnen op de knoppen hoon. In Isehem zijn bustels, in Nieport kabeljauws. In Adelbeke droenkoors, in Eulek de kloos. In Toerentwein de slavers, de die zien ooit niet rap. In Denterhem de vullen ze er buurt mekaar op pap. In Knokke, dat zijn twilloks, Ieper is het kindernest. In Kortrijk over Frankstjes, ze weten het altijd best. In Heluwe zit Havers, de grootste.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. Oostende is nog tot en met morgen gaststad voor het Europees Vespa-treffen. 2565 deelnemers uit 26 landen nemen deel aan het evenement. Deze morgen vertrekken 2500 Vespas voor een rondrit. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
4: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
3: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Een goeiemorgen en welkom bij Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vandaag krijgen we de slechtste dag van het weekend. Tijdens de ochtend is het meteen zwaar bewolkt tot betrokken en kan er bovendien in perioden ook al wat motregen vallen. Vaak is het echter wel nog droog. Droog is het niet na de middag. Dan komt er een lichte regenzone opzetten vanaf het westen met wat lichte regen kort na de middag en een stuk van de namiddag. Blijft die regenzone eigenlijk trappelen, maar in de loop van de middag geraken we dan achter die regenzone, wordt het tijdelijk droger, maar vervolgens komen er nog enkele buien opzetten. Het duurt eigenlijk tot de avond vooraleer het volledig droog wordt. En warm wordt het ook niet echt. Gedurende de regen een 14 graden. De maxima bereiken we na de regen. Vanavond kan het 18 graden worden. En de wind die waait hierbij matig tot soms vrij krachtig vanaf het zuidwesten. Fijn weekend!

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kies-en-ruitzone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Cortic Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Verwen je smaakpapillen op Oostendijze North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijze is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijze North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Rond deze tijd komt in het Vlaams parlement een raad van onderwijzers samen. Meer dan 120 leerkrachten gaan er in gesprek met onderwijsminister Demir om de administratieve last aan te pakken. Je hoort Demir.
4: Wij discussiëren al 20 jaar over planlast in Vlaanderen, terwijl dat er alleen maar planlast is bijgekomen voor onze leerkrachten. En die slinger is wel wat doorgeslagen. Dus ik ga ook heel goed luisteren wat ze zeggen over de voorstellen die ze al hebben ingediend. Wat ervaren zij als planlast? En hoe kunnen wij die planlast maximaal ontnemen?
3: Voor leerkrachten zijn vooral de communicatiedruk, de extra zorgadministratie en de vergaderingen een te grote last. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de ventilatie uitschakelen. Het is niet duidelijk wat er in de loods ligt opgeslagen. Het gemeentelijk noodplan is ook afgekondigd. Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
5: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
3: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify of dat van je kind aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. Eerst droog, daarna trekt een regenzone over ons land. Deze middag meer regen, mogelijk ook onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

Zeegold. Zeegold.

Op zaterdagavond 13 juni kan je in de Grote Post naar de comedy show van Piet de Preteren, The Best of the Best. Tickets kosten €20.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Austin Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Austin Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch even kijken voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Noordzee Gold. Dit weekend ouderwets

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Zij zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

0: Manuela. Manuela.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Toneelkring Het Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers naar het Staffensluiscentrum vanavond om 8 uur. Tickets kosten €13. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film La Misteriosa Mirada del Flamenco. En om 8 uur vanavond voor L'Île de la Demoiselle. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Heb jij informatie voor deze dagklapper? Dan kan je ons altijd een mail sturen. En doe dat naar info@radionoordzee105.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve-college in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts 1 lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
1: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
2: Merlijntje.
3: Noordzee Gold.

Dameskoor Aimé Tonon en Camerata Oostendia brengen de Belgische première van Anne Frank, A Living Voice, onder de bezielende leiding van dirigenten Steve Dujardin en Louise-Marie Schollaert. De uitvoering wordt begeleid door een strijkkwartet en aangevuld met zorgvuldig gekozen koorwerken die dezelfde krachtige boodschap van hoop uitdragen. Het concert vindt plaats in de Grote Post op vrijdag 26 juni om 8 uur. Tickets op uitinoostende.be.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Lago-zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven. Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaag komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
3: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn, maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
4: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
3: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
2: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 8:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedylandschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Noordzee Nieuws.
1: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuw bouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al 1000 betogers op straat. Onder wie heel wat om amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervormingen. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het gaat om een gezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en bedankte premier Sanchez omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is van de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden waar hij opvangcentra voor migranten zal bezoeken. Vanmiddag en vanavond buien, mogelijk met onweer, daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: schatje?
1: Ja?
0: Ze begon toch een keer om voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Verwen je smaakpapillen op Oostendijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Oostendijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostendse chefs tijdens het Oostendijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
5: Je luistert naar Noordzee Gold.
6: Du bist nicht allein, du bist nicht allein.

Vintage Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO en Ocean Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ocean Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed, maar hoewel

0: met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het einde van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
1: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Henrik Motors.
1: Er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.
4: It's summertime, summertime, summertime.

0: Vanavond en vannacht blijft het droog en wordt het wisselend bewolkt met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Voor zonsondergang kunnen we zeker nog genieten van wat zonneschijn. Vannacht koelt het dan volledig af richting een graad of 11 minimaal morgenochtend. De wind die blijft wel vrij krachtig doorblazen hier aan de kust vanaf het west tot zuidwesten. En ook morgen hebben we te maken met een matige tot vrij krachtige west tot zuidwestelijke wind. Hierbij is het wel droog morgen met een mix van wolkenvelden en opklaringen. En ook opnieuw maxima richting de 18 graden dan. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Er komt binnenkort belijning op de parking van het Largo-zwembad in Bredene. Dat moet de capaciteit van de parking verhogen en dat is nodig. Want tijdens de afgelopen verlengde weekends waren er parkeerproblemen in de omliggende straten. Er komt ook een kiss-and-ride-zone, een aparte parkeerplaats voor schoolbussen en ook de fietsstalling zal beter worden aangegeven.

0: Oudenburg start het vrijwilligerskorps op. Vandaar komen ze een eerste keer bijeen. Burgemeester Romina van Horen.
1: We zijn heel tevreden dat we vrijwilligers gevonden hebben in onze stad om hiermee actief aan de slag te gaan. Een vrijwilligerskorps kan eigenlijk ingezet worden in het kader van noodplanning. Ze zijn uiteraard geen hulpverleners zoals de politie, brandweer of andere disciplines dat zijn. Maar zij kunnen wel mee ingezet worden om toch enige taken op dat moment te gaan verrichten. We hebben nu zaterdag een eerste opleidingsdag en we zien dat er toch heel wat enthousiastelingen hiervoor zijn ingeschreven.
2: Hoeveel mensen hebben zich kandidaat gesteld voor dat vrijwilligerskorps?
1: We hebben nu 15 kandidaten, waarvan dat 2/3 nu aan de opleiding zal deelnemen. En met die mensen gaan we concreet aan de slag gaan om hen alle uitleg te geven en hen ook klaar te maken voor eventuele rampen die zich zouden kunnen voordoen.
0: Het Noordzeel-team zoekt extra vrijwilligers. Momenteel zijn er 130 vrijwilligers actief. De VZW wil dat aantal verdubbelen. De vrijwilligers zorgen er in eerste instantie voor dat mensen op afstand blijven van de dieren. Vanavond speelt BC Oostende de tweede wedstrijd van de play-off finale van het basketbal. In die finale staat het 1-0 voor Antwerpen. De wedstrijd in de Kortrijk Dome start om 20:30 vanavond. Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vandaag lanceert Oostende het mobiel recyclagepark. Deze morgen staat het opgesteld in de wijk Raverszijde, deze middag in Stenen. De volgende weken volgen dan de andere wijken. Inwoners kunnen er gratis terecht met maximum 1 winkeltas met spullen. In het Sint-Godelieve College in Gistel werd de eerste kolom geplaatst van een nieuwbouw. Er komen 7 klassen en een forum in de plaats van de verouderde bruggengang. De werken moeten afgerond zijn tegen september 2027. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO en Ostend Beach gaan samenwerken. KVDO-abonnees krijgen korting op de tickets van Ostend Beach. Beide organisaties zullen elkaar vanaf nu ook steunen via hun communicatiekanalen en evenementen. De Oostendse politie zoekt getuigen van een moordpoging op het Marie-Joséplein in Oostende. De feiten gebeurden op vrijdagavond 29 mei. Toen werd een 35-jarige man aangevallen met een mes. De politie heeft ondertussen een verdachte aangehouden. Op camerabeelden zijn een vijftal mensen te zien die toen aanwezig waren. De politie roept hen nu op zich te melden. Oostends gemeenteraadslid en federaal parlementslid Jeroen Soete wil dat de kosten voor pensioensparen beperkt worden.
3: Pensioensparen is een heel populair product. Meer dan 2,5 miljoen Belgen doen aan pensioensparen. Dat is ook goed. Maar we willen met vooruit dat product vooral goedkoper en verdeliger maken voor de consument. Want op dit moment is het zo dat de banken eigenlijk jaarlijks redelijk hoge kosten aanrekenen, waardoor de mensen eigenlijk op het eind van de rit heel wat spaarcentjes verliezen. In ons voorstel, door eigenlijk de kosten te beperken, kunnen we op een periode van 40 jaar ervoor zorgen dat de mensen 20.000 euro extra pensioenkapitaal kunnen sparen. Ik denk in de huidige omstandigheden zeker een goede zaak.
2: In Gissel werd het cultuurprogramma voor het seizoen 2026-2027 voorgesteld. Er is plaats voor comedy, theater, muziek en lezingen. Het merendeel van de activiteiten gaat door in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

en zou haar eens duidelijk bevelen. Dat hooien, nog trooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slootje met stoepje eraan en bleef op de brug vol verbijstering

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen

Pip, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così.